0: Dus dan gaan wij met haar draaien, dus dan gaan we eens de signs maken van haar draaien.
1: Ik ga het eruit, dus wit mensen gaan hier.
0: Dus dat is de FTC, dus anders zeggen we, dit is een duur voor haar verzoek. Ik heb het aan het de sign te maken aan de
2: Dat is een